0: Hello, this is Millie Raccoon. You're listening to WMXM 88.9 FM, Lake Forest, the max in music.
1: This moment of uncontrollable laughter was made possible by a 32-year-old man with little to no coordination attempting to execute a simple cartwheel. His name is Sergeant Warner, but young James, our laughing friend here, simply calls him Dad. The smallest moments can have the biggest impact on a child's life. Take time to be a dad today. Call 877-4DAD-411 or visit fatherhood.gov. Brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
2: Yeah! Woo! On the mom! On the mom! Wah-wah! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Woop! Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, wow, ik word betaald. Want ik ga mijn gewoontje doen, vriend. Ik ga naar buiten, ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen. Omdat ik het vind en de helft van de tijd heb ik perfecte conditie om te werken nog. Goed als nieuw, jongen, eerlijk, je gaat lijf worden. Als je ziet wat ik hier opduikel en weer verkoop, man, serieus. En voor een harde munt ook nog. Filmspelers, kleuren televisies, kleine zaktelevisies zoals deze. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat verhitters zoals deze, voel je hem? De vrije markt. De vogelvrije markt. Maar kijk, ik verkoop niet alles. Als ik het zelf kan gebruiken, hou ik het toch. Maar verder, alles wat je hebt waar je voor hebt betaald. 9 op 10, ga ik erop uit. Ritselaar, duikel het op en ik verkoop hem gewoon. Duikel het op en ik verkoop hem gewoon. Dat zijn de knikken, zo is het spel. Vrije handen, vogelvrij, ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handen. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodroosteraar. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug? Is hij van jou? €5, oké? Okay? Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah. Ik wil met